0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de heer.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: song of... Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
4: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
3: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
5: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
3: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al behoorlijk wat korte dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de N65 sta je 10 minuten in de file van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Haren en Helvoort. En op de A58 heb je bijna 10 minuten oponthoud van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. De A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: je denkt, jee, wat kan die mooi zingen. Maar daar zit wel een aardige computer onder, hoor. Onder dit Believe van Cher. Los van het feit dat ze wel kan zingen, maar ja, er gebeurt toch iets met deze sound. En we begonnen met de Bobby Sox.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Let It Swing, het was uit het Eurovisie Songfestival van 1985. Hebben ze nou gewonnen? Ja, geen idee. Ik ben niet zo thuis in het songfestivalgenre dat ik dat nu even oplepel. Maar in Educated Guess denk ik dat ze wel hoog geëindigd zijn. Toen Engeland nog hoge ogen scoorde. Want ja, die scoren tegenwoordig gewoon eigenlijk geen punten. Ja, verwaarloosbaar. Hoe hebben wij het gedaan eigenlijk op het songfestival dit jaar? Oh, wij waren er niet. Nee, inderdaad. Hey, goedemorgen. Het is 2 juni. Van het jaar 2026. En ja, de meeste mensen zijn denk ik ook een beetje aan het aftellen. Zo, nou, nog een week of 6, 7. Dan ga ik op zomervakantie of zo. Nou ja, het zou zomaar kunnen. Ik ben een beetje ook... Wanneer is het hier nou zomervakantie? Zitten we weer laat? Zitten we weer vroeg? Geen idee. Maar goed, maakt ook niet zoveel uit. Misschien hoef je helemaal geen rekening te houden met schoolvakanties. Hoe mooi is dat? En het weer is op zich natuurlijk best bijzonder. Alleen ja, de komende dagen is het even wat minder. Maar het schijnt dat deze maand echt een hele mooie maand gaat worden. Want gisteren is natuurlijk wel de meteorologische zomer begonnen. Nou, het weekend mocht er zijn met temperaturen boven de 30 graden. We hebben al een eerste hittegolf kunnen optekenen in 2026. Dus ja, laat de zomer maar komen, hè, zou je zeggen. Al die mensen met airco's zijn weer dolblij. Of er worden airco's geïnstalleerd. Dat kan natuurlijk ook. Goed. En volgens mij stond er vorige week zelfs een heel artikel op rtvhorizon.nl... hoe je zonder airco ook je huis lekker koel kunt houden. Goed, hoe gaan wij jou koel de werkdag inbrengen? Nou, gewoon met lekkere muziek, zoals The Simple Shazam. Nieuw werk van Sir Paul McCartney. En wat is het mooi. De open deurplaat, de horizonagenda, het nieuws van bij ons. Dat doen we om 5 over.

0: Everybody's Changing One Keane. 2004 van de hand van Tim Rice-Oxley, de tekstschrijver en componist van Keane. En ook toetsenist. Het nummer kwam uit 2004 en Tim Rice-Oxley viert vandaag zijn 50ste verjaardag. En nu, 7:15, Ed Sheeran.
1: Walking down 29th and Park.

Als je nou een beetje houdt van dancemuziek, dan moet je zeker elke donderdag luisteren tussen 9 en 12 s'avonds naar Dancetracks met Jan Luix. En dit was er zo eentje. Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. Straks het nieuws van bij ons rond 5 over 7:30. Muziek van Chicago, Avicii en nu de nieuwe Offenbach.

0: Liedje viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Chicago, If You Leave Me Now. En het was een grote doorbraak. Daarvoor Avicii, Without You. Zometeen hier het nieuws van Beyoncé. Ook Bonnie Raitt staat voor je klaar. Maar het is druk op deze dinsdagochtend op de snelweg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al veel dagelijkse files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A58 heb je de meeste vertraging van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Best. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En je hebt 10 minuten oponthoud voor de brug bij Gorkum op de A27 vanuit Breda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Bonnie Raitt. En dat is altijd lekker. Ja. Fijn dat we haar muziek nu ook regelmatig op Radio Horizon kunnen laten horen aan jullie. Want ja, ze maakt prachtige muziek. 7:55 geweest hier bij Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen in Valkenswaard. Een 63-jarige man uit Valkenswaard is gisteren veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn 16-jarige kleindochter. De man moet 100 uur taakstraf uitvoeren. De gevangenisstraf van 3 maanden hoeft hij niet uit te zitten. Het grensoverschrijdend gedrag vond plaats op 3 juli 2024. De man had veel gedronken en zei zich die avond nauwelijks te herinneren. Hij ontkende de feiten niet en toonde spijt. En de rechter hield het rekening ermee dat de man veel verloren heeft. Zijn partner verliet hem en hij heeft geen contact meer met zijn kinderen en kleindochter. Hij woont ook nergens meer, vast en kalm. Kampt al jaren met depressies en een drankprobleem. De man is wel verplicht om zich te laten behandelen. Dan goed nieuws uit Maarhezen, want de brandweerploeg van Post Maarhezen die heeft afgelopen zaterdag 30 mei zich geplaatst voor de halve finale van de gewestelijke wedstrijden. De ploeg eindigde op een verdienstelijke 3e plaats in de eerste speelronde. De scenario's die de deelnemende ploegen moesten oplossen, die waren complex en realistisch. Er was brand in het koelsysteem van een vrachtwagen en een heftruck kantelde op zijn zijkant met een beknelde bestuurder. Post Breukelen pakte de 1e plaats, gevolgd door Post Sluis op 2. Maarhezen completeerde het podium met de 3e plaats. De halve finale staat gepland voor vrijdag 27 juni. En dat is in Oud-Beijerland. En tot slot een bericht over wonen in Valkenswaard. Want het woningbouwplan aan de Kempische Baan en Hertogin Johannastraat is een nieuwe fase ingegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het TAM-omgevingsplan officieel vastgesteld. Dit maakt de weg vrij voor de sloop van 20 bestaande bungalows en de bouw van 41 nieuwe woningen op dezelfde locatie. De 20 bungalows en van woningcorporatie Woonbelang voldoen niet meer aan huidige eisen. Ze worden gesloopt en maken plaats voor 41 woningen. Dat zijn 18 appartementen, 14 beneden bovenwoningen en 9 rijwoningen. Het plan ligt nu 6 weken erin zagen. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de Raad van State. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

is Montreal. Haar nieuwe heet Schuilen hier bij Radio Horizon. En daarvoor een mooie van de baby's, Isn't It Time? En dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het koeler, maximaal rond de 20 graden. En we verwachten nogal wat regen. Dus neem je paraplu en regenjack mee. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig met kans op buien. Dus het weer is behoorlijk veranderd. Dus zorg dat je klaar bent voor de komende natte dagen. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben. Lekker voor het gewas, voor de plantjes. En ook de landbouwers, denk ik, zullen blij zijn dat er eens een beetje regen valt. Want het is toch al een hele tijd heel erg droog in Nederland. En deze komt uit 1981 en is van Keith Marshall. Only Cry.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Maar Hezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
8: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
7: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
9: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
7: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file in totaal, met de meeste vertraging door een ongeluk op de A58. Van Breda naar Eindhoven sta je bij Moergestel 20 minuten vast vanaf Tilburg. De linkerrijstrook is dicht. Van Eindhoven naar Breda staat ook file op de A58. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars, daar heb je een kwartiertijdverlies. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je bij Heerlen een kwartier oponthoud. Het loopt ook vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Every Cake You Bake. Leuk dat Sting in dit Love is the Seventh Wave ook nog even naar die grote hit van de Police teruggrijpt. Every Breath You Take. We begonnen trouwens met Taylor Swift en Open Lights.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, mooi hè. Love is the Seventh Wave. En het album waar het op staat heet The Dream of the Blue Turtles. Ja, Sting is wel soms lekker filosofisch. Goedemorgen en welkom terug in deel 2 van Simple Simons op deze dinsdag 2 juni. En we gaan even naar de geschiedenis van vandaag. Want 30 jaar geleden, op 2 juni 1996... reed voor het eerst een hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs. De Thalys maakte zijn debuut, maar van echte snelheid was nog geen sprake. Want er lag nog geen speciale hoge snelheidslijn. Dus de trein reed gewoon mee op het gewone spoor Amsterdam naar Parijs op een sukkeldraf. In Frankrijk en Duitsland waren hoge snelheidstreinen al decennia normaal. Nederland liep flink achter het grote struikelblok, was het tracé. Want voor echt hoge snelheden heb je een eigen spoorlijn nodig. En die moet dwars door het Groene Hart. Dat gevoelige open veenweide landschap in het hart van de Randstad. Na lang wikken en wegen hakte het kabinet uiteindelijk de knoop door. Er kwam een speciaal tracé. Vanaf oktober 2023 verdween de naam Thalys van de treinen. De hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs heet nou Eurostar. Dezelfde naam als de trein naar Londen. Langere treinstellen rijden inmiddels op het traject met plaats voor maar liefst 900 passagiers. En de concurrentie komt eraan, want het nieuw bedrijf Eurotrain wil rond 2030 een eigen treindienst tussen Amsterdam en Parijs starten. Meer treinen, meer keuze en wellicht ook lagere prijzen. Van sukkeldraf naar volle snelheid. In 30 jaar is er veel veranderd op het spoor tussen Amsterdam en Parijs. En het is vandaag Festa della Repubblica, het feest van de Italiaanse Republiek. En in heel Italië, ja, gaan ze lekker los, denk ik. Jaarlijks op 2 juni vieren de Italianen Festa della Repubblica. Op 2 en 3 juni 1946 werd er in Italië een referendum gehouden waarin aan de bevolking werd gevraagd wat voor soort staatsvorm er na de val van het fascisme moest komen. Een republiek of een monarchie. En wat gebeurde? Na 85 jaar een koninkrijk te zijn geweest, werd met 2.717.923 stemmen voor en 10.719.284.000 stemmen tegen Italië een republiek. Een groot moment, voor het eerst mochten ook vrouwen stemmen. En hoe vieren ze dit? Nou, op 2 juni wappert overal de nationale driekleur. In Rome kleurt Le Frecce Tricolori, de driekleurige pijlen, de hemel zelfs groen, wit, rood. Dit zijn kunstvliegtuigen die indrukwekkende formaties vliegen. 2 juni is de enige echte nationale feestdag van Italië. Vergelijkbaar met de 14 juli in Frankrijk en de 4 juli in Amerika. Zometeen de Horizonagenda. Ook Diesel staat voor je klaar, maar nu eerst Alvaro Soler.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert morgenochtend een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerterbos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen natuurbeleving centraal, maar ook rust, ontspanning en bewust genieten van het moment. Deelnemers maken in de natuur kennis met mindfulness en ontdekken tegelijkertijd het gevarieerde landschap van het Weerterbos met vochtige bossen, heidevelden en graslanden. Ook is er aandacht voor de rijke flora en fauna in het gebied, waaronder edelherten. Voor deze wandeling is vooraf aanmelden verplicht en dat kan via natuurindekempen@kpnmail.nl. De IVN-wandeling morgen vroeg om 9 uur vanaf het Perkensbos aan de Heugterweg 2 in Nederweert. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:30. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritse weg in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert vrijdag een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouetten Quiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden.

0: van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: was een van de allereerste hits van UB40. En het zette ze gelijk op de kaart, want ik vind het echt zo'n gaaf nummer. 1 in 10, hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. En we hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met goed nieuws uit Maarhezen. De brandweerploeg van Post Maarhezen heeft zich afgelopen zaterdag 30 mei geplaatst voor de halve finale van de gewestelijke wedstrijden. De ploeg eindigde op een verdienstelijke 3e plaats op de eerste speelronde. Het scenario die de deelnemende ploegen moesten oplossen was complex, maar ook realistisch. Er was brand in het koelsysteem van een vrachtwagen en een heftruck kantelde op zijn zijkant met een beknelde bestuurder. Post Breukelen pakte de eerste plaats, gevolgd door Post Sluis op 2. Maar Rezen completeerde het podium met de 3e plaats. De halve finale staat gepland voor vrijdag 27 juni in Oud-Beijerland. Dan een bericht over wonen in Valkenswaard. Het woningbouwplan van de Kempische Baan en de Hertogin Johannastraat is een nieuwe fase ingegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het TAM omgevingsplan officieel vastgesteld. Dit maakt de weg vrij voor de sloop van 20 bestaande bungalows en de bouw van 41 nieuwe woningen op dezelfde locatie. De 20 bungalows van woningcorporatie Woningbelang voldoen niet meer aan huidige eisen. Ze worden gesloopt en maken plaats voor 41 woningen, dat zijn 18 appartementen, 14 benedenbovenwoningen en 9 rijwoningen. Het plan ligt nu 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. En nog een keer in Valkenswaard, want een 63-jarige man daar is gisteren veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn 16-jarige kleindochter. De man moet 100 uur taakstraf uitvoeren. De gevangenisstraf van 3 maanden, die hoeft hij niet uit te zetten. Het grensoverschrijdende gedrag vond plaats op 3 juli 2024. De man had veel gedronken en zei zich die avond nauwelijks te herinneren. Hij ontkende de feiten niet en toonde spijt. En de rechter hield er rekening mee dat de man veel verloren heeft. Zijn partner verliet hem en hij heeft geen contact meer met zijn kinderen en kleindochter. Hij woont ook nergens meer, vast en kampt al jaren met depressies en een drankprobleem. De man is dan ook verplicht zich te laten behandelen. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Madonna en Sabrina Carpenter. Uit de hitparades van vandaag, het heet Bring Your Love. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1982. En nu naar de ANWB voor de drukke dinsdagochtendspit.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in het zuiden van het land die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. De A58 is een uitschieter van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel sta je 20 minuten vast. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Van Eindhoven naar Breda heb je voor knooppunt De Paars ook 10 minuten oponthoud. En op de A58 richting Bergen op Zoom sta je bij Heerlen nog eens 10 minuten in de file. Verder heb je op de A2 Utrecht richting het zuiden een kwartier oponthoud. Tussen Beest en Zaltbommel staat het daar vast. En op de A67 is het druk van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Brian Adams, and I'm Gonna Run To You uit dat mooie album Reckless, waar al die andere grote hits ook op staan.
1: De open deurplaat. We dalen af in de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 2 juni 2026 en vandaag viert Hans de Boer zijn 68e verjaardag. Een goed moment om terug te kijken op zijn bijzondere muzikale carrière. Hans de Boer werd geboren in Arnhem en na zijn studie aan de Kleinkunstacademie in Antwerpen werkte hij eerst achter de schermen als belichtingstechnicus. Een mooie voorbereiding op wat komen ging. In 1981 en 1982 verzorgde hij de belichting voor niemand minder dan Boudewijn de Groot. Maar in 1983 werd het Hans de Boer's moment. Zijn debuutsingle Een Vrouw Zoals Jij bereikte de top 20. Die stond ook op zijn gelijknamige debuutalbum. Maar de opvolger werd nog veel beter. Annabel, geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer. Een prachtige ballad, heel gevoelig, heel mooi gezongen. Nummer klom tot de derde plaats in Nederland en België. Begin 1984 scoorde hij nog een keer Thuis Ben. Ook die haalde de top 10. Maar helaas zou dit zijn laatste grote hit blijken te zijn in de Nederlandse top 40. Toch blijft Hans de Boer een gewaardeerde artiest. Met zijn warme stem en gevoelige liedjes heeft hij een blijvende indruk achtergelaten op de Nederlandse muziekgeschiedenis. Nummers als Annabel worden nog steeds gewaardeerd en nog steeds gehoord. Gelukkige 68e verjaardag Hans de Boer. En vandaag draaien we zijn allereerste hit. Thuis Ben van Hans de Boer is vandaag.
1: De open deurplaat.

Thriller. Dat geweldige album van Michael Jackson. En je hoorde Beat It hier bij Radio Horizon. En in de film Michael wordt heel mooi uitgelicht hoe die, hoe die al die stoere jongens bij elkaar roept. En met hun gaat danspasjes oefenen. Dat zijn dus echte gasten. Met een rauwe rand in die videoclip van Beat It. Ja, het is echt legendarisch. Nee.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
3: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
5: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
3: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land worden de files heel langzaam korter. Op de A2 heb je nog wel een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en de afrit Maastricht Airport. De A58 staan nog files. Van Breda naar Bergen op Zoom heb je een kwartier op onthoud tussen Roosendaal en Heerlen. Van Breda naar Eindhoven is de vertraging 10 minuten tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch sta je ook nog 10 minuten in de file tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. En op de A270 van Helmond naar Eindhoven is het oponthoud 10 minuten tussen Nuenen en Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Het publiek is vanaf 11:15 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, een hele goede morgen. Welkom, Horizon at Work met Van Dommel achter de knopjes. Het is vandaag dinsdag 2 juni het jaar 2026. En het is vochtig geworden buiten. Ja, het is gaan regenen. En dat betekent, ja, voor de tuin is het in ieder geval goed. Hè? Een beetje bijhouden. Even vanmiddag in de gaten houden, worden de buien wat zwaarder. Met toch de nodige onweersbuien. Lokaal, dus het hoeft niet overal zo te zijn. Maar u bent gewaarschuwd. Nou, verder is ook welkom aan de vaste luisteraarscharen. Heel leuk, Vergoren van Heden erbij. En de werkschuur, de jongens en de meiden uit Duizel. Ook nog eens, nou, het kan niet op allemaal vandaag. En natuurlijk blikken we ook even terug op het WK voetbal door alle jaren heen. En muziek. Begon met Tony Orlando en Dawn. En hier is Van Morrison en het heet Brown Eyed Girl.

Het is 10 minuten over 10 uur. En swinging. Fabian met I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Dat kan dus ook. En daarvoor hadden we Van Morrison. Die was er vroeger bij Them, is die? Ja, Them. Met Brown Eyed Girl. Dat was een grote solo-hit voor die jonge man. Jazeker, mooi. Zo dadelijk hebben we fijne muziek uit de regio. Jong bandje, leuk is dat. Maar eerst nog Coldplay. Coldplay, Viva La Vida.

Ja, leuk hè. Bandje hier uit de regio. Ze bestaan nog niet zo heel lang, maar ze maken leuke plaatjes. En dit is een voorbeeld ervan. Waar gaat het heen? De Lustrum Band Sonar was dat voor je. Ja, het WK voetbal komt eraan. U weet het, luisteraars. We zijn vanaf gisteren begonnen met een terugblik op diverse jaren. En we komen nu terecht in 1974. We doen niet alles op volgorde, maar gewoon eens een keer een greep uit alle jaartallen die er zijn geweest voor de WK voetbalevenementen. Nou, 1974, oranje is heel populair. Omdat Nederland het zo goed doet op het WK, groeit de belangstelling voor kaartjes enorm. Ten slotte is het toernooi in buurland West-Duitsland. En als er ergens een succes is, wil iedereen erbij zijn. Er is een enorme run op toegangsbewijzen voor oranje. En de mensen die pech hebben, de pechvogels die in Nederland achterblijven, die kopen die zomer massaal kleurentelevisies. Jazeker. Het is in Nederland de doorbraak van dit toestel. Zodat de zwart-wit tv's naar de zolder kunnen. Vlak voor aanvang van het WK worden de tv-winkels geheel leeg verkocht. De kleuren tv. Zo is iedereen getuige van de oranje zeeën op de tribunes tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. Misschien is het daarom dat veel mensen denken dat de oranje gekte is begonnen bij dit WK voetbal in 1974. Maar dat is niet helemaal waar. Want in 1966 duikt dit fenomeen op bij het EK schaatsen in Deventer. Maar omdat toen nog bijna niemand kleurenbeeld had, zijn de meeste mensen dat waarschijnlijk vergeten. Dus toen was er al een beetje oranjegekte, 1966. 1974 helemaal, wat een toernooi om nooit te vergeten. Een hit uit 1964 gaan we voor je draaien. Hier zijn de Cats. Be My Day. Ja. Tot de finale natuurlijk. Hè. Met die bomber. Oh, ja, ja, ja. Binnenkort meer daarover.

0: We zijn erg cool aan de gang trouwens. Cool en de gang. En daarvoor hadden we uit 74 de Cats. En die mooie plaat, Be My Day. En ja, natuurlijk ook het WK voetbal 1974 over Oranje. Straks nog wat bijzonderheden over dat Waldhotel. Want dat was ook wel iets bijzonders, hoor, toch? Maar doen we straks. Eerst even het volgende. Ja, kom maar.
1: Hallo, Helmoet Lotti hier. En je luistert naar RTV Horizon at Work. Met Helmoet Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum. Met je favoriete DJ, Jan van Dommelen.

Uit de beginperiode van ABBA uit Zweden waren ze met Honey Honey hier bij Horizon at Work. Vanmiddag houdt het even in de gaten, want lokaal kunnen er enkele stevige onweersbuien komen. Nu regent het ook wel, maar het zijn rustige buien eigenlijk. Maar vanmiddag kan het op sommige plekken toch wel wat harder tekeer gaan. Dus je bent gewaarschuwd. Hou even goed de regen en de radar in de gaten. Zodat ik de agendaberichten eerst nog even aandacht voor de snelle en kraantje papi.

0: Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar... en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuinoprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, I Just Might, groot hit van Bruno Mars. En bedankt aan Hans van den Broek en Hans van Groesbeek om van de aangaande berichten. Het WK-overzicht, en wat rare bijzonderheden. 1974 betreft het Wald Hotel. Het verblijf van het Nederlands elftal in het Wald Hotel in Hiltrup behoort tot de vaderlandse geschiedenis. Alle spelers werden op de bovenste etages geplaatst, zodat ze werden geïsoleerd van eventuele binnendringers. En die kregen eigenlijk al geen kans, want zonder toestemming mocht niemand in contact komen met die internationals, de spelersvrouwen niet uitgezonderd. Ook werden alle inkomende telefoongesprekken opgenomen en afgeluisterd. Een speciaal benoemde portier met een duidelijk herkenbaar Ausweis hield toezicht. Toen bleek dat het in het Wald Hotel twee Arabieren werkten, reageerden de Duitse veiligheidsdiensten onverbiddelijk. De politie heeft opdracht gegeven deze mensen te laten verdwijnen. Ze zouden wel eens terroristen kunnen zijn, wat de gedachte hierachter. Ja, 1974. En natuurlijk hadden ze nog de vreselijke nasmaak van de Olympische Spelen van 1972.

Toen de disco nog heel in het begin stond. In de jaren 60 eigenlijk bijna nog niks. Nee, soulclubs had je wel, maar nog geen disco's. De Bee Gees maakten er ook nog een deel van uit. Ze hadden gewoon geweldig leuke composities uit de jaren 60. Voornamelijk Maurice was er verantwoordelijk voor. Dat was een voorbeeld. I've got to get a message to you. En daarvoor hadden we Rolls Royce met Wishing on a Star.

0: tonight.
1: Ja, dat was opname van Train en Hey Soul Sister. Leuke plaat. We gaan op weg richting commercials. En nieuws van 11 uur. We doen dat met Total Touch en Treintje. En Love Me in Slow Motion. Tot straks.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Wederom van harte welkom Horizon aan het werk. Op deze 2 juni 2036, 5 minuten over half uur. Simply the best. Tina Turner opende dit uur met dit programma. Ja. Het WK voetbal door die jaren heen. We zijn weer eens aan bladeren geweest en we kwamen dit tegen. Het WK van 1934 in Italië. Nou, er was echt een oranje koorts. En een heus lied voor Oranje. We gaan naar Rome toe, werd er gezongen voor de finale. Maar helaas, het werd helemaal heel anders. Hoewel, het enthousiasme in Nederland er kent geen grenzen als Oranje zich dan plaatst voor het WK van 1934. Wat in 1934 wel een bekend verschijnsel is rond de Nederlandse supporters, is de enorme betrokkenheid. Tot verbazing van de inwoners van Milaan, voor de eerste wedstrijd, duiken tijdens dit WK overal in de stad Nederlanders op die met de fiets de bergen zijn overgestoken om hun jongens aan te moedigen. Ja, jammer dat het maar voor één wedstrijd is. Oranje verliest van Zwitserland met 2-3 en is daarmee meteen uitgeschakeld. Met ongetwijfeld een kater pakken sommige supporters dus maar weer een fiets voor de lange terugweg. Oh, oh. Oh, wat een tijd. Nee, hadden nog geen elektrische fiets. Nee. 1934.

0: We schrijven 1970. Opvolger van de grote hit Back Home, The Golden Earring. Holy, holy, holy, holy life. Je had het ene singeltje amper gedraaid, of het andere kwam alweer uit. Succesvolle periode voor de Earring. Mooi toch, hè? Jazeker.
1: Zo.
0: Het is 13 minuten over 11 uur. Dat waren ze dus met Holy Holy Life, de Earring. Nu door met de Swing Out Sister en Breakout.

My Lady Soul, The Temptations. Ja, een latere periode voor deze heren, jazeker. En ze zijn in juni volgens mij, komen ze naar het Muziekgebouw in Eindhoven. Voor een optreden al daar samen met de enkele leden van de Four Tops. Kijk even op de site van Muziekcentrum Eindhoven, dan ben je helemaal op de hoogte. We gaan terug naar het WK voetbal door de jaren heen en we komen terecht in 1966, het WK voetbal in Engeland gehouden en dan nog wel de finale. En het was nota bene de 200ste officiële WK-wedstrijd, die wedstrijd tussen Engeland en West-Duitsland. Na 90 minuten leek het alsof Engeland zijn eerste WK-titel had gewonnen. Ja, maar toen maakte Wolfgang Weber heel Duitsland blij nog net op tijd 2-2 te maken. Oei. En voor de eerste keer sinds 1934 moest er een verlenging komen. Nou, toen gebeurde het. Jeffrey Hurst schoot de bal achter de lijn. Of toch niet? Ja, TV-beelden hebben nooit kunnen bewijzen of de bal wel of niet over de lijn is geweest. Maar de goal werd wel toegewezen. De Engelsen feliciteerden elkaar, de Duitsers waren woedend. Dat er daarna nog een vierde Engelse goal viel, deed daar niets aan af. Verder. Dus dat was een heel bijzondere finale.

was echt een wereldhit voor Emmylou Harris, haar versie van Together Again. Wat was volgens je Buck Owens of Merle Haggard? Ik weet niet, moet ik weer op gaan zoeken. Maar in ieder geval een dijk van een hit. Er zat nog een hit trouwens met een nummer van Chuck Berry, C'est la vie. Dat gaat wat vlugger. Ja, toch de moeite waard. Dat is country op topniveau. Maar wij hadden in Nederland de Tumbleweeds en Ruud Hermans. Nou, dat was ook niet min, hè? Ja, zeker niet. We gaan even kijken. Spacer nog voor je draaien. Sheila en de Black Devotion. En dan daarna de agendaberichten.

0: het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert morgenochtend een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerterbos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen natuurbeleving centraal, maar ook rust, ontspanning en bewust genieten van het moment. Deelnemers maken in de natuur kennis met mindfulness en ontdekken tegelijkertijd het gevarieerde landschap van het Weerterbos met vochtige bossen, heidevelden en graslanden. Ook is er aandacht voor de rijke flora en fauna in het gebied, waaronder edelherten. Voor deze wandeling is vooraf aanmelden verplicht en dat kan via natuurindekempen@kpnmail.nl. De IVN-wandeling morgen vroeg om 9 uur vanaf het Perkensbos aan de Heugterweg 2 in Nederweert. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Geldrop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:30. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritseweg in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert vrijdag een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Hammer Time, ja. Dat was al een dijk van een hit, hè. En choreografie, wat uitstekend natuurlijk. We hebben veel nagedaan. Zelfs de dansmoves van Michael Jackson, ook altijd veel worden nagedaan. Deze ook van de Hammer. Met Hammer. Je had wel Anne Brugs gedaan trouwens, hè. Ja. Can't Touch This. Nou. We gaan maar even kijken naar een overzicht van het WK door het verleden heen. En we komen nu terecht in 1998. Want op 20 juni 1998 wint het Oranje van Guus Hiddink met 5-0 van Zuid-Korea. En 4 jaar later, als het volgende WK wordt gehouden, is Hiddink in dienst van het land dat zojuist door hem is afgedroogd. Want Zuid-Korea die eindigt als laatste in de pool in 1998 met slechts 1 punt. Om niet volkomen af te gaan in eigen huis met het volgende WK, dat wordt mede georganiseerd door Japan en Zuid-Korea, moet er iets gebeuren. Guus Hiddink wordt aangetrokken en waarna een onwaarschijnlijk succesverhaal begint. Ja, dus dat was 1998. Nederland won toen nog van Zuid-Korea. Niet

Let's go! Ja, Dai Dai, dat was de WK-song voor dit jaar. Shakira en Burna Boy. Leuke plaat, trouwens. We gaan even naar Figoorhof van heden. Op zaterdag 27 juni een optreden van Rudy's Sound. En Rudy was muzikant, deelmakende uit de band The Rakkers, met fijne dansmuziek voor je. Dat wordt gehouden op zaterdag 27 juni, dus vanaf 5 uur in de namiddag. En tot in de avonduurtjes, afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek, zie ik hier staan. Figoorhof van heden kun je vinden aan de Witrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Dus voor een heerlijke zaterdagavond, fijn dansen en genieten. En lekker een keer stappen. Ja, stappen toch? Ja. Stappen. Ja. Misschien, Rudy speelt misschien deze ook nog wel. Als je zijn hamertje bij hebt natuurlijk. If I had a hammer, Trini Lopez.

Succes uit Duitsland voor Sandra en haar band Maria Magdalena. De ene laatste plaat in dit programma Het Werk voor deze dinsdag de 2 juni 2026. Ja. Wij gaan hier dadelijk aan de boterhammen en aan de koffie. Ja, misschien op werk even pauze. Dan gaan we plaatsmaken voor de commercials en de nieuws van 12 uur. Gevolgd door de muziek van De Smaak van Smaak. Later in de middag dan weer een tussenuur met Peter van Echt. Dan ook weer tussen 4 en 6 uur Echt van Echt met Peter van Echt. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van hier bij Radio Horizon. Kom op, ik kan niet meer uit. Heb ik al vaker last van natuurlijk. We gaan het de laatste doen met Sailor. Het heet La Cumbia. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dag.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt en daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een nieuw half uur.
6: Radio Horizon.
5: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw half uur.
4: Radio Horizon.
0: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.

0: muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar... en viert dat samen met J.C. Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met J.C. Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Echt. Met uiteraard dank aan Peter Swaak voor de muziek in zijn lunchprogramma De Smaak van Swaak. Een bijzonder goedemiddag en we allemaal van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur tot 3.

Endicott is van oorsprong een Engelse achternaam en plaatsnaam. De naam is afgeleid van een oude Engelse term die grofweg bewoner van de huisjes aan het einde betekent. We hebben het ons wel eens afgevraagd. Mooie plaat van Kid Creole en de Coconuts aan het begin van dit nieuwe tussenuur. Lekker een relaxte dinsdag.

muziek van Van Morrison en de Spanish Rose. Bezoekers krijgen op 7 juni een exclusief kijkje achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 in Hezen. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weibossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren daar hun ontwerpen voor de theaterparade. En nieuw dit jaar is de combinatie met de Spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat de middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. Schrijf het alvast op in je agenda. Zondag 7 juni, locatie Sportpark De Weibossen. Dat is bij de korfbalvelden in Hezen. En ook hier geldt, de toegang is gratis. En het begint allemaal om 1:30 en het duurt tot 1:05.

0: Paula Lefty. En ze staat hiermee best wel aardig genoteerd in de hitlijst van dit moment. Ik weet niet precies de positie, daar gaan we niet over. Maar het is een hele leuke plaat. En daar gaat het hier in dit programma zeker wel om. Hadden wij Basten.
1: Horizon Regio Nieuws Headlines.
2: Stroomstoring in centrum van Budel. Geen officieel hondenlosloopgebied in Valkenswaard. En buurtbus Valkenswaard zoekt nieuwe vrijwillige chauffeurs.
1: Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

0: niet laten gaan.
1: Kerstien hadden wij met de diepte. Het is ermee om en nabij 3:05 geworden op deze dinsdag. En hiervoor hadden wij nog de headlines van het regio nieuws. Zometeen gaan we luisteren naar het volledige regio nieuws hier op Radio Horizon. Maar tot in die tijd, doe het.

0: zei het al, het is een rustige dinsdag en daar lijkt het nog steeds heel erg veel op. Mooie muziek van Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Is het tijd voor het regionieuws?
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Een groot deel van het centrum van Budel werd gisteren, maandag 1 juni, getroffen door een stroomstoring. De brandweer kwam aan het einde van de ochtend in actie na een melding van een mogelijke gaslekkage. Uit voorzorg werd de gasleiding afgesloten. Tegelijkertijd ontstond een stroomstoring die aanvankelijk ongeveer 600 huishoudens zonder elektriciteit zette. Ook supermarkten ondervonden hinder van de stroomuitval. Volgens netbeheerder Enexis begon de storing kort na 11 uur gisterochtend. Uiteindelijk werden ongeveer 1000 huishoudens in meer dan 10 postcodegebieden getroffen. Monteurs van Enexis gingen direct aan de slag om het probleem te kunnen verhelpen. Omstreeks 2 uur gistermiddag hadden de meeste getroffen adressen weer elektriciteit. En tijdens de maanden juni, juli, augustus en september gelden er aangepaste openingstijden voor de Milieustraat. De Milieustraat aan het rondven nummer 34 tot 36 in Maarhezen is dan vanaf vandaag geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag, 's morgens van 8 tot het middaguur 12 uur. En op zaterdag van 's morgens 8 tot 2 uur in de middag. Op de dagen maandag, donderdag en zondag is de Milieustraat gesloten.
1: De regio.
2: De gemeente Valkenswaard ziet af van de aanleg van een officieel hondenlosloopgebied. Na ruim anderhalf jaar van onderzoek concludeert het college dat er geen geschikte locatie beschikbaar is. De gemeenteraad had eind 2024 gevraagd om de mogelijkheden voor een hondenlosloopgebied te onderzoeken. Daarbij sprak de gemeente met hondeneigenaren, natuurorganisaties en grondeigenaren. Uit deze gesprekken bleek dat er wel behoefte bestaat aan een losloopgebied, maar dat de geschikte locaties ontbreken. Een eerste mogelijke locatie was de Malpie. Deze viel echter af vanwege de hoge natuurwaarde en een recent uitgevoerd natuurherstelproject. Vervolgens werd er gekeken naar het bosgebied achter sportcomplex De Wedert. Daar bleken de beschikbare mogelijkheden beperkt door de aanwezigheid van fietspaden, mountainbike-routes, natuurwaarden en andere functies in het gebied. Uit overleg met de provincie bleek dat een losloopgebied binnen het Natuurnetwerk Brabant ondergeschikt moet blijven aan de natuurfunctie. De gemeente verwacht dat de kans op een geschikte inrichting klein is en ziet daarom af van verdere stappen. En de buurtbus Valkenswaard is op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie zoekt enthousiaste mensen die enkele uren per week willen rijden en daarmee een bijdrage willen leveren aan het openbaar vervoer in de regio. Vrijwillige chauffeurs verzorgen vaste ritten op de routes vanuit Valkenswaard naar Geldrop, Achel en Veldhoven. Zij brengen reizigers veilig naar hun bestemming en maken deel uit van een betrokken team van vrijwilligers. De functie biedt veel flexibiliteit. Chauffeurs kunnen kiezen voor vaste diensten of invalritten van enkele uren per week. Daarnaast organiseert Buurtbus Valkenswaard regelmatig activiteiten en personeelsuitjes voor de vrijwilligers. Voor de functie is geen specifieke leeftijd vereist. Wel moeten kandidaten beschikken over een geldig rijbewijs B en plezier hebben in het omgaan met mensen. Door de inzet van vrijwilligers blijft het buurtbusvervoer in de regio mogelijk. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met de organisatie. En dat kan via de website buurtbusvalkenswaard.nl. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 2 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

muziek van Nate Smith en Alesso. En je hoorde I Like It Like That. En daarvoor hadden wij dus nog het laatste regionieuws en alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Maar op onze website staan natuurlijk nog veel meer berichten. Later vanmiddag ook nog de Horizon-agenda uit het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Deel het met ons, hè. Info@rtvhorizon.nl

John O's, Say It Isn't So. Dan hebben we het de laatste dagen alweer eens gehad over de zomerrit van het jaar. Ik weet niet of het nog steeds zo belangrijk is om een zomerrit te kiezen. Maar als er dan toch eentje gekozen moet worden, ja, dan vind ik op dit op de een of andere manier wel een erg leuk deuntje. Dit is de Jamaican

Jamaican Bam Bam van Huggle en Salto. Ze staan daarmee hoog genoteerd in de hitlijsten van dit moment. In Marese vindt op zondag 7 juni aanstaande dus de Kring Gildedag 2026 plaats. De dag wordt georganiseerd door Gilde Sint Joris, Sint Barbara Marese en brengt ruim 60 gilden bij elkaar. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars en daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zij zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. En tijdens zo'n vendelgroet zwaaien vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Vervolgens starten de wedstrijden op verschillende gildenonderdelen, zoals het geweerschieten, het kruisboogschieten, vendelen, trommelen en ook standaard rijden. Locatie in het centrum van Marese, daar gebeurt het een en ander, maar ook op het sportpark in Marese. Zondag 7 juni 2026 en het programma begint om 9 uur al in de ochtend.

Een jaartje of 10 geleden inmiddels alweer hadden wij Dotan met de Shadow Wind. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van dit tussenuur voor deze dinsdag, deze 2e juni. Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. En voor een ieder die het horen wil, straks om 4 uur dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe echt van echt tot 6 uur vanmiddag. Is dit nog Bebe Rexha en Fateless en New Religion?

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.
4: Even na 4 uur is het geworden op deze dinsdag, deze 2e juni. Een bijzonder goedemiddag en van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. We nemen je mee bijzonder graag tot een uurtje of

Ja, wat een narigheid gisteren allemaal in Budel, hè? De brandweer die rukte aan het einde van de ochtend uit na een melding over een mogelijke gaslekkage in de buurt van de Dr. Anton Mantijsenstraat. De gasleiding die werd snel afgesloten. Daarna was er ook nog sprake van een stroomstoring. Aanvankelijk zaten ongeveer 600 huishoudens daardoor korte tijd zonder stroom. Maar gisteren aan het begin van de middag waren de meeste problemen gelukkig weer opgelost. We zijn weer luid en duidelijk te ontvangen.

is 15 minuten over 4 geworden. Was dit de nieuwe van Olivia Rodrigo en je hoorde The Cure. Op zondag 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het gilde van Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popkoor Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Zondag 21 juni, het begint om 1 uur en het duurt tot 5 uur en entree.

geproduceerd door Trevor Horn, die onder andere ook produceerde voor Yes, Art of Noise en ook The Buggles. Oorspronkelijk van de Amerikaanse zanger Tom Waits, maar in ons land werd deze plaat bekendgemaakt door Rod Stewart. Die hoorde Tom Traubert's Blues, waltzing.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

bijna een aaneenschakeling van nieuwe muziek. Hadden we daar straks de nieuwe van Olivia Rodrigo met The Cure. Was dit de nieuwe van Ariana Grande? And Hate That I Made You Love Me. Dit is de Pol

in Delft. Hij groeide op in de Wippolder, zoals men dat in die tijd noemde. Hadden wij muziek van Polle Eduard. En als 16-jarige speelde hij al bij de T-Set, de band van Peter Tettero. En vanwege een ruzie binnen de T-Set richtte Polle Eduard met Hans van Eyck in 1967 de groep After T op. En later werd het de Polle Eduard Band. Dit is Teddy Swims met The Bad Dreams.

het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. We doen het elke werkdag hier op Radio Horizon tussen 4 en 6 uur in het programma Echt van Echt. En heeft u nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Hadden wij Teddy Swims met The Bad Dreams. Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september gelden er aangepaste openingstijden voor de Milieustraat in Kranendonk. Dit gaat in vanaf vandaag. En de openingstijden van de Milieustraat vind je ook op www.kranendonk.nl/milieustraat. Wel even belangrijk om het even mee te nemen. 5 over half 5, Joshua Kedison en Jesse.

over Joshua Caddison's moeizame en verbroken relatie met de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker van Sex and the City. Nummer afkomstig van de cd Painted Desert Serenade was zijn grootste succes in Nederland. En dat deed hij alweer een behoorlijk aantal jaren geleden. Jesse hoorde je voorbij komen. Zometeen het allerlaatste nieuws verpakt in de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Redactie Hans van den Broek en het wordt zometeen wederom gepresenteerd door Hans van Groezen. Tot aan die tijd is dit Kim Wilde.

0: Zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het PIM-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popkoor Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Of het ook de hit van het jaar was, dat weet ik niet meer. Het zou zomaar kunnen. Maar de uitvoerende was in ieder geval wel Family of the Year. En je hoorde Hero voorbij komen. 5:10 geworden, alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen. In de Horizon Agenda, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Dit is Amy McDonald en This is the Life.

van Amy MacDonald hoorde je met This Is The Life. Zometeen na 5 uur dan zijn wij natuurlijk bijzonder graag bij u terug met nog veel meer Echt van Echt op deze dinsdag. En dan aansluitend straks om 6 uur een nieuwe aflevering van het programma Knooppunt Leenderheide. Misschien bent u wel rijdende richting Knooppunt Leenderheide, onderweg daar naartoe. Dan kunnen we elkaar in ieder geval de hand schudden, want dat doen wij ook elke werkdag. Tot aan 5 uur is dit Bruno Mars en Risk It All.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files in het zuiden van het land, maar gelukkig weinig bijzonderheden tot nu toe. En dat betekent dat het vooral dagelijkse files zijn die ietsje langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met het slechte weer. In totaal zo'n 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam duurt een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. Zoals gezegd, hier ook een kwartier vertraging en er staat daar 12 kilometer file. En tenslotte valt op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Limbrecht en Sittard 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: so don't call me up.
1: Dit was Mabel, even na 5 uur geworden, dinsdag 2 juni. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Onderweg naar een nieuwe knooppunt Leen rijden. Straks om 6 uur met Frans van Dam. Leuk dat je luistert. Dit is Alicia Bright en I Love the Nightlife.

hoorde je met Situation. Zondag 14 juni dan verzorgt popzanggroep Joy in Music uit Gelderop een sfeervol concert op de natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joy in Music brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Je moet je wel even aanmelden via Natuurbegraven Nederland. De deelname is overigens gratis. Zondag 14 juni, het begint om 14:30 het optreden en rond 15:00 zal het programma zo'n beetje afgelopen zijn. Bijzondere locatie, de natuurbegraafplaats Schoorsveld, Zomerseweg in Hezen.

bijna 2 maanden lang in de hitlijsten. En al jaren gaat het gerucht dat de meidenband The Bangles hun album Everything naakt zouden hebben ingezongen. En dat blijkt uiteindelijk ook gedeeltelijk waar te zijn. Suzanne Hoffs van The Bangles heeft op de Britse tv destijds in het programma van Graham Norton toegegeven dat ze de lead vocals van Eternal Flame naakt heeft ingezongen.

Ja, ik denk toch dat heel veel mensen dit proberen. Maar het is bijna niet te halen. De Rubettes hoorde je met Sugar Baby Love. De brandweerploeg van de Post Marais heeft zich afgelopen zondag 30 mei geplaatst voor de halve finale van de gewestelijke wedstrijden. Op de eerste speelronde in de Schravenpolder eindigde de ploeg op een verdienstelijke derde plaats. Vrijdag 27 juni is de finale in Oud-Beijerland.

die je kent hier bij Radio Horizon. De nieuwe van Miley Smit en Jordan My Mess. En daarvoor hadden wij nog Sam Brown en Stap. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè. Info@rtvhorizon.nl. Zometeen de

0: Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Jones en Raspberry Beret. Daarvoor hadden we nog Alex Warren en The Fever Dream. En daarvoor hebben we nog kunnen luisteren naar alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze dinsdag, deze 2e juni. Bedanken wij Hans van den Broek. Hij is de redactie van de Horizon Agenda. En elke werkdag wordt het gepresenteerd door Hans van Groezen. Fijne avond en we spreken elkaar morgen uiteraard weer. Dit is Stephanie Mills, Never Know Love.

0: Spiegel.
1: En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze dinsdagmiddag. Er wordt alweer hard gewerkt. U hoort het op de achtergrond voor een nieuwe Echt van Echt. Morgen vanaf een uurtje of 4. Maar voor nu zometeen heel veel plezier met Knooppunt Leenderheide en Frans van Dam. En later nog de dinsdageditie van Horizon Verbreed. Blijf lekker luisteren. Nog een hele fijne avond. Is dit nog Olivia Dean? Tot morgen.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden ligt het drukste punt van de avondspits alweer achter ons. In totaal nu nog zo'n 80 kilometer file. 3 files die meer vertraging hebben dan 10 minuten. En het zijn vooral dagelijkse files. Op begin de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Waterdorp 10 minuten vertraging nog. En de N2 Eindhoven richting Maastricht. Net voor knooppunt Leenderheid 3 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
5: Dank aan de ANWB die ons allemaal weer haarfijn heeft uitgelegd waar dat het allemaal vast staat. 2 minuten over 6 uur. We gaan beginnen, jongens, aan knopen Lederheide. De dinsdag. Dat is altijd een leuke dag. Dan laden we het weekend weer. Holland Oats. Private Eyes.

album waar dat het allemaal mee begonnen. Dit was Private Eyes. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch. 5 minuten over 6 uur. Dank nog aan Peter van Echt. Ja, dat moeten we ook doen. Zo zijn we. Iedereen die er veel werk in gestoken heeft, moeten we altijd zorgen dat het... Hoe zullen we het zeggen? Dat het lonend is, hè? Zo werkt dat.

Battle van Buzzcocks 1977. Silk Degrees, het album trouwens, waar dat het uitkwam. En Lido Shuffle. Daarvoor Last Generation van Bob Sinclar. Muziek uit de jaren 90. Dit is een productie van Quincy Jones, gezongen door Patty en Jane.

er een warme deken over je heen gelegd wordt. Hoeft niet hoor deze week, want het blijft lekker. Ondanks dat er links en rechts wat regen komt. Maar we gaan het volhouden. Paddy Austin en James Ingram, die een paar jaar geleden overleed. Met een nummer in 1985. Quincy Jones produceerde Baby Come To Me. Straks nog Harry Styles met zijn nieuwe single. Maar eerst gaan we naar het zuiden met de Kings of Leon.

Ja, we draaien hem graag hoor in de show. Harry Styles. Ja, zo is het. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Zijn allernieuwste single. Derde single alweer uit dat album. 7 minuten voor 6:30. Waar gaan we naartoe? Straks naar de Simple Shazam natuurlijk. Dat is die nieuwe van Paul McCartney. Sir Paul heeft een nieuw album uit. Daar gaan we wat van draaien. Maar eerst deze. Liefdeslessen van Ian Jury. I come awake with the gift for womankind. You're still asleep.

was de dance act van Kevin Saunderson, de producer samen met de zangeres Paris Gray, Inner City en Big Fun uit Detroit. Detroit Techno werd het genoemd. En over Detroit gesproken, binnenkort hier op Radio Horizon. Een avondje Motown en Philly Soul. Ja, ja, gaan we echt doen. We zijn alleen nog aan het kijken wanneer. Ja, dat moeten we nog even met elkaar afstemmen. Maar dat komt goed. Laten we er gauw iets van horen. 7:01. We zijn al wat later voor de ANWB. Die hoor je zo meteen met datgene wat er reelt en zeilt langs hier en wegen. Maar eerst deze. Uit Nederland.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels alweer opgelost. Ook al hadden we te maken met een hele drukke avondspits. Eén file valt nog op, dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leende.

nog ongeveer 25 minuten. De oude Bob en Mo, single van vorig jaar. Kan je niet nog even blijven? Tuurlijk, geen enkel probleem. We zijn onderweg naar de nieuwe single van Paul McCartney, Sir Paul, As You Lie Here.

regelmatig. Omdat het een oude simpeltje jam is. Dat niet alleen, omdat het gewoon een heel lekker vrolijk plaatje is. Shanna Spyro, Material Lover. Daarvoor Supertramp. Roger Hudson schreef het destijds in de jaren 70 geloof. Dacht het wel, hè? School, inderdaad. A Love of the Common People, hoorde je ook van de Paul Young. Zometeen. Sir Paul. Kleine buiging alvast. 83 jaar en een nieuw album uitgebracht. Maar eerst Whitney Houston, How Will I Know?

0: Patrulla Whitney Houston en... ja, 1986 alweer. Zo vrienden, we zijn er doorheen. The Boys of Dungeon Lake, dat is het nieuwe album waarin, waarop dat nostalgische Paul McCartney zingt over zijn pre-Beatles dagen. En dit is de eerste single eruit. Moest even wennen. Hoe vaker dat je hem hoort, hoe beter dat hij wordt. As You Lie Here. Tot morgen.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in het zuiden van het land. En die staat op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ruud van der Linden.

0: Radio Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.

Too. Blijf lekker om op de radio te horen op deze... Alweer dinsdag, mensen. Wat gaat het toch hard? De week vliegt voorbij als een raket. Ik heb Gusta Lima voor je.

Waiting for Tonight op deze dinsdag. En terwijl de flinke regenbuien over onze regio heen trokken, is de lucht gelukkig weer wat opgeklaard en komt er wat drogere weer aan. Beter werken. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik heb zomaar per ongeluk even Toontje Lager hier op de draaitafel. Om het maar eens ouderwets uit te drukken. 1983. Succesperiode voor deze band uit Nederland. Dit is Vroeg of Laat.

Man, man, we kijken weer toch terug op een geweldig weekend in Kranendonk met het Dup Festival. Het was weer één groot feest en ik hoop dat je het lekker overleefd hebt. En dat je niet al te veel hoofdpijn had afgelopen maandag. Want die verleiding was er wel die zondag. Met het lekkere weer en al die biertjes die daar te verkrijgen waren. Man.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

ook al is het zomaar een doordeweekse dinsdagavond, een foute plaat moet toch eigenlijk wel kunnen. En dan kom je toch bij een band uit die in de jaren 80 furoren maakte. Hebben heel veel plaatjes gemaakt. Modern Talking heb ik het over. Die blonde en die donkere man uit Duitsland kwamen ze. En dit is misschien wel één van hun allergrootste hitsuccessen.

zomer op je radio. Met Carol G en Siantes du Hubert Conodio. Ik spreek het volledig verkeerd uit, maar dat maakt niet uit. Het is toch maar een gezellig zomersplaatje. Wat ons brengt naar een echte rock ballad. Ergens jaren 80. The Golden Earring, When the Lady Smiles.

moest zo wennen aan dit plaatje toen het net uit was. Sambar, Homewrecker natuurlijk, ergens begin van dit jaar. Best leuk gedaan, moet ik eerlijk zeggen. En om 9:15 op Radio Horizon gaan we even een verzoekje draaien. The Empire of the Sun uit 2009. We are the people, hoor je hier. Nu, bij je vrienden van Horizon. Go!

0: Isle Smith.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: En Nile Horan en Drivesafe. En daarmee komen ze een beetje aan het einde van mijn bijdrage voor deze dinsdagavond. Ik wil je een fijne avond wensen en tot gauw.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.